Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Land van Waas. Just another one. Nadia.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

disco. And it ain't no country club either.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voor staat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl

0: KA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Beautiful Sound. Een leuk liedje en een mooi liedje om mee te beginnen op deze vrijdag. I need a little time. Misschien heb jij ook nog wel wat tijd nodig om helemaal klaar te zijn om aan die werkdag te beginnen. Douchen induiken, schminken voor de vrouwen, boterhammetjes smeren voor de kinderen. En vooral misschien een klein beetje stress omdat de vrijdag weer begonnen is. Maar goed nieuws, het is een verlengd weekend. Pinksteren is onderweg. En daar kunnen we alleen maar gelukkig om zijn, hè? Enfin, voor de mensen die niet moeten werken natuurlijk. Hier is Rockwell uit de jaren 80. En zo is de vrijdag begonnen in Somebody's Watching Me.

Save My Love van Kygo. Kelly Ten Griffin. De vrijdag is begonnen. Het wordt een lekkere warme vrijdag. De zomer is in het land en een heel Pinkster weekend lang kunnen we ervan genieten. En vandaag zelfs temperaturen in de Kempen die kunnen oplopen tot 30 graden. Ik heb zo'n beetje de indruk dat we misschien wel eens een hete, lekkere, warme zomer zullen krijgen. Hier is Frank Boeijen en zijn

Dit lijkt wel een beetje de Amerikaanse Bart Peters, hè? Charlie Daniels Band uit de 70s. And the Devil Went Down to Georgia. Op vrijdagochtend, goedemorgen. Dit is de Wakkere Waaslander met Ariana Grande. And The Weeknd, Love Me Harder.

goede vriendin van Michael Jackson. En ze is ook te zien in de documentaire over Michael Jackson, die nu te zien is op Netflix. Dat was Diane Warwick and Friends. And that's what friends are for. Goedemorgen, dit is Land van Maas met een brede kijk op de 80s hits. Niet alleen de grootste hits, maar ook de beste hits, zoals deze van Robert Palmer. I didn't mean to turn you on, zomaar op een vrijdagochtend. Kijk eens aan.

En daarmee stond hij op nummer 1 in 1971. Rod Stewart en zijn Maggie May, hier bij Radioland van Maas. Een weekend dat weer goed gevuld is wat de muziek betreft. Trouwens op zaterdag en zondag. Tussen 10 en 11 is er prachtig.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

Land van Waas. Sounds great. The music sounds great.

nieuw platenwerk van Lenny en Tambourine. En daarvoor had ik nog Press met een liedje uit het begin van de jaren 80. Cantare Pepe. Goedemorgen, de vrijdag is begonnen. Je kan uitkijken naar het weekend. En het wordt niet zomaar een weekend, het is een verlengd weekend. Weer al. Pas op, je hebt altijd mensen die moeten gaan werken. Hè. De boel moet ook overal wat draaien. Hè. De bakker bijvoorbeeld. Die moet brood bakken. En dat doet hij ook in het weekend. Zometeen Mr. Lover Lover, Shaggy, met Love Me Love Me, naar deze van Spargo, Head Up To The Sky.

Goedemorgen als je pas inschakelt. Dit is Land van Maas, de nummer 1 uit het Waasland. Met zometeen nieuws en weer om 8 uur. Je bent altijd up-to-date met ons. En dan deel 2 van de Wakkere Waaslander. Op zijn vrijdag trouwens, 22 mei ondertussen. Kijk eens aan, die maand mei die vliegt vooruit. Hè? En in mei leggen alle vogeltjes een ei. En als het mei is, kan je al beginnen nadenken over de zomervakantie. Hè? Goed, dit komt uit de 90s. Het zijn Fats and Small. Dit is Feel Good.

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speler te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen

0: zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Gloria Estefan om deel 2 van de Wakkere Waaslander te beginnen. Don't wanna lose you now. Zullen we nog eens terugkeren naar de jaren 90? Ik vertel je er zometeen nog wat meer over.

ISMC, Think About The Way. Net voor de zomervakantie, de laatste week van juni, gaan we hier de week van de jaren 80 en 90 doen. Dan draaien we alleen maar hits uit de 80's en de 90's. Hier is Bazaar op vrijdagochtend. Begin opnieuw.

Eric Clapton en Forever Man. Het weekend voor de deur. Het wordt een stralend weekend. En het is ook weer tijd voor de derde editie van Neffest. Dat vindt plaats op 24 mei. En dat is op verschillende locaties in het centrum van de stad Sint-Niklaas, waar je hapjes en drankjes kunt genieten. Met lokale DJ's, artiesten, muziek, sfeer, gastronomie en lokale activiteiten. Dat is altijd leuk. Hè? Dus nu 24 mei is dat het geval. Dit is Evelyn King en Shame.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Radio Land van Baas.
4: De nummer 1 in hits en classics. Dit is...

Too hot zal het nu ook weer niet worden, maar in ieder geval, het wordt een stralend weertje op deze vrijdag met temperaturen tot 25 graden. En die kunnen zelfs in de camper tot 30 graden oplopen. Het ganse Pinksterweekend genieten van zon, als dat niet mooi is. En dan krijg je een beetje het gevoel dat je in Italië zit, samen met Laura Pausini. Dit is die hit van haar, Strani Amore. Hele goeiemorgen.

Een van die Nederlandse sterren uit de jaren 80. Ze had een hele bos krullen, kan ik me nog herinneren. En ze was getrouwd met de Nederlandse presentator Adam Curry, die trouwens ook de Amerikaanse nationaliteit had, als ik me niet vergis. En presenteerde op de Amerikaanse zender MTV en Z100 in New York City. Maar Adam Curry had ook een radioprogramma op Radio Veronica in der tijd. Kijk eens aan, zo lang geleden allemaal.

Billie Eilish in gezelschap van een echte bad guy. Zijn naam Justin Bieber en Bad Guy. En dit is niet zozeer een bad guy, maar misschien wel een beetje de ideale schoonzoon. Zijn naam is Aaron Blommaert. Hij is nog altijd populair, hoor. Hij zingt over zijn DNA.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: The music sounds great. Dit is Land van Maas.

Cindy Lauper die in de tijd haar vader wou overtuigen van kijk, ik wil alleen maar een beetje plezier maken. Girls just want to have fun met de desbetreffende leuke videoclip erbij. Want de jaren 80, dat was zo'n beetje de periode dat er van elke plaat een heerlijke videoclip werd gemaakt. En het was nog een beetje nieuw in die videoclips met dank aan MTV in der tijd. Er is Axel Red vanochtend, de Kennedy Boulevard.

1975, legendarische popmuziek uit de mond van de Eagles en One of These Nights. Vorig jaar hebben ze een tournee gedaan en ze kwamen ook naar Antwerpen. We hebben het over Simply Red. Ja, Mick Hucknall, hij is een beetje ouder geworden, maar het is vooral niet te merken aan zijn stem hoor, want zingen kan hij nog altijd. Zullen we deze nog eens draaien vanochtend? Ain't That a Lot of Love?

Dermot Kennedy en Power Over Me. Zo meteen de Classics ochtend van 9 tot 11. Dat is 2 uur lang genieten non-stop van de hits uit de jaren 80 en 90. En hier en daar ook een liedje uit de jaren 70 natuurlijk. Maak in ieder geval nog een heerlijke ochtend van. En wij spreken elkaar vanmiddag om 4 uur voor de Happy Friday. Dat is 2 uur lang alleen maar feel-good hits. Zoals deze van Orchestral Manoeuvres in the Dark. En dit is die Enola Gay. Graag tot vanmiddag.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthalen Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
2: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

Bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Zondag 24 mei is de open deursdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal te voordelen van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 12 euro en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag zondag 31 mei van 10 uur tot 17 uur.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de most wanted lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthalen Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers.

0: 27 graden. In het binnenland, aan de kust, blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
1: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
2: Denk ramen en deuren.
1: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
2: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner. Radio Land.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Hier hoor je altijd hits en classics.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthalen Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond

0: op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

Dat was de Savage Love om onze vrijdag te beginnen na 11 uur. En we staan voor een warm en een zonnig weekend. En dit heeft ook te maken met mooi weer, want dan willen mensen zwemmen. En voor het eerst dragen alle Oost-Vlaamse provinciale recreatiedomeinen met open zwemwater. Dat zijn de Gavers, Nieuwdonk en de Ster, het internationale Blue Flag Label. Het Blue Flag Label is een wereldwijd erkend keurmerk voor stranden en zwemlocaties. Dus dat is goed nieuws natuurlijk. En dit zijn Salt-N-Pepa, You Showed Me.

Thomas Gray in de radio met Rumors. En zo dadelijk terug in de tijd met UB40 Rat in My Kitchen. Dit weekend is er ook het Nerdland Festival in Domein Puinbroek in Wachtenbeke. En vanavond beginnen ze daar met een Space Night. Jawel, want dit jaar wordt het ruimtejaar bij uitstek in België. En Lieve Scheire en Hetty Helsmoortel die ontvangen vanavond ook echte astronauten.

0: trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

Je hoort de Soul Sister met Broken. En binnenkort is er in de Meermin in Westminster een leuk event. Het vindt buiten plaats, maar als het slecht weer is, dan gaat men naar binnen. En dat is de Meet and Eat, een zuidersterras op het vrije tijdsplein van de Meermin. En daar is niet alleen een cultuurrestaurant vol Zuid-Amerikaanse vibes in het thema van de Argentijnse tango-sfeer, maar je kan ook al stiekeme voorproefjes zien van het programma 2026 en 2027. En cultuurcentrum De Meermin laat ook nog weten dat de ticketverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen start op zaterdag 13 juni. Het is Olivia Dien, Man I Need.

0: Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. De Expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas dompelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas. Zondag 24 mei is de open deursdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Radio Land van Waals. Hits en classics.

Uit 1986, You Can Call Me Al van Paul Simon hier bij Land van Waas. En ik wou nog eventjes terugkomen op dat event bij de Meermin in Waasmunster. Daarvoor kan je inschrijven trouwens tot en met morgen 23 mei. Want het event zelf, dat vindt al plaats op zaterdag 30 mei vanaf 18 uur.

Ze meenden het precies, Whitney Houston en Enrique Iglesias met Could I Have This Kiss Forever. Het is ook bijna 12 uur geworden. Zo dadelijk is Toos er. Ik zou zeggen, maak er een fijn, warm en vooral lang weekend van. Want voor de meesten is het een verlengd weekend natuurlijk, met die maandag erbij. Maar maandag horen wij natuurlijk elkaar weer vanaf 11 uur. En dit is nog Donald Fagen.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat maar eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie.

0: Reserveer uw Tonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's think twice.
2: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
3: Soultracks, elke zaterdag.

0: door reclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

Rhythm of My Heart van Rod Stewart. En hij is een van die vele artiesten die niet onder stoelen of banken steekt wat hij denkt over Trump. En dat is niet al te best. Maar we gaan de politiek overlaten tot het nieuws straks om 1 uur. Maar eerst een uurtje fijne muziek. Welkom.

Radioland van Maas op vrijdagmiddag bij een prachtige zon. Joe Cocker en Unchain My Heart. En als je zon ziet, ja, dan denk je meteen al aan zwemmen, hè, want het kan 30 graden worden dit weekend. Wel, drie Oost-Vlaamse recreatiedomeinen die hebben een Blue Flag label gekregen, wat betekent dat het er veilig is en heel goed om te zwemmen. En de Ster in Sint-Niklaas is één van die drie. Dus niet twijfelen, bij 30 graden lekker gaan zwemmen in de Ster dit weekend. Oasis.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Dat is iets waar niet iedereen zich altijd aan houdt. Dat hoor je ook in het lokale nieuws van Michiel.
1: Radio Land van Waas, regio nieuws.
2: In Nieuwkerken bij Sint-Niklaas hebben vandalen verschillende kabouters vernield van de populaire kabouterwegel achter sporthal De Mispelaar. De beeldjes werden beschadigd en achtergelaten in het bos. Sommige figuren konden buurtbewoners nog terugplaatsen, maar andere zijn volledig stuk. De kabouterwegel is erg populair bij gezinnen en maakt deel uit van het kaboutermolenpad. Buurtbewoners willen nu nieuwe kabouters verzamelen en roepen mensen op om beeldjes te schenken, zodat kinderen opnieuw van het wandelpad kunnen genieten. Lokeren onderzoekt hoe gebouwen in de toekomst klimaatvriendelijk verwarmd kunnen worden. In het nieuwe warmteplan kijkt de stad onder meer naar warmtepompen en zelfs een mogelijk warmtenet in het centrum. Volgens het stadsbestuur is bijna de helft van de CO2-uitstoot in Lokeren gelinkt aan gebouwen. In de Herbrugwijk liep daarom al een zogenaamde warmtepuzzel, waarbij onderzocht werd welke oplossingen het meest haalbaar zijn. De stad bekijkt ook of warmte uit de durmen, de moervaart of waterzuiveringinstallaties gebruikt kan worden. Een studie naar een mogelijk warmtenet in het centrum loopt momenteel nog. In Zeelen heeft een vrachtwagenchauffeur twee geparkeerde voertuigen aangereden in de Elstraat. De bestuurder reed daarna gewoon verder en pleegde vluchtmisdrijf. Getuigen verwittigden meteen de politie en meldden ook dat de trucker al eerder opvallend rijgedrag vertoonde. Via ANPR-camera's kon de politie van Berlaren-Zeelen de vrachtwagen en de eigenaar intussen identificeren. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de schade aan de voertuigen is aanzienlijk. Het onderzoek loopt verder. De historische Temsica-site aan de kaai in Temse krijgt mogelijk een volledig nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Cohesie wil het iconische gebouw renoveren en combineren met een nieuw woonproject met zicht op de Schelde. De historische gevel blijft behouden, maar de gebouwen achteraan worden gesloopt voor een nieuwbouw. In totaal komen er 55 woningen, handelszaken, kantoren en horeca. Ook het Vlietparkje wordt uitgebreid en er komt een ondergrondse parking. Volgens de ontwikkelaar moet de site opnieuw een aantrekkelijk ontmoetingsplaats worden met respect voor het erfgoed en de ligging aan het water. Als de vergunningen rondraken, zou het project tegen 2030 klaar moeten zijn.

0: Fab Sprout en Cars and Girls. Michael Jackson staat weer helemaal in de belangstelling de laatste tijd met een film over zijn leven en ook een documentaire op VRT Max en zometeen ook bij ons.
1: Land van Waas.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Onder een schitterende zon deze lunchpauze. Craig David en Fill Me In bij Land van Waas. Heb jij dat billboard al gezien op het Schouwburgplein in Sint-Niklaas? Schitterende foto is dat van een knalgele Mercedes. Het is een werk van de gerenommeerde fotograaf Moes Lam Rabat, een Sint-Niklaasenaar die ook al met zijn foto's in Vogue heeft gestaan. En nu dus op het Schouwburgplein. Ga maar eens een keertje kijken. Hier is Harry Styles en zijn American Girls.

gelegenheidsduo Patti LaBelle en Michael McDonald, On My Own. Ik hoop dat het voor jou een fantastisch Pinksterweekend wordt. Het weer zal alvast geen roet in het eten gooien. Het wordt prachtig en heel erg warm. Jeroen gaat daar straks nog over uitweiden in Waasland werkt. Geniet ervan, tot maandag.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.

0: dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: heerlijk weer buiten en binnen lekkere hits en classics. Het wordt nog beter, ga je straks ontdekken hier bij Land van Waas. Goedemiddag, je welkom bij de laatste Waaslandwerk van deze werkweek.
1: Attention!
0: Want hier begint je weekend. Dus wees welkom.
2: We gaan weer samen.

drie uur lang gaan we hier nog werken. En dan het weekend in, hè. Weekend met veel hits en classics. En met, heb ik begrepen, heel veel zon en warmte. De weerkaarten krijg je zo hier in Baasland werkt. En zo meteen ga ik draaien Max en Andy Grammer met The Thing I Love. En Barry Blue met Dancing on a Saturday Night. Eerst is dit Lenny Kravitz. Dit blijft lekker. Zeker op vrijdagmiddag. Dit ain't over till it's over.

Mary Blue met Dancing on a Saturday Night. Straks nieuws over de Michelin-gids. We hadden een week of twee, drie geleden goed nieuws hier bij ons over een restaurant in Sint-Niklaas. Maar daar is opnieuw nieuws over. Over diezelfde erkenning. Dat is voor zometeen.

dan ooit zijn Say It Isn't So. Ik heb weerkaarten bij me om van te snoepen, namelijk ja, zon, zon en zon. Vanmiddag 28 graden en dat is het begin van nog meer, want morgen zon bij 30 graden. En ook zondag 30 graden en maandag 31 graden. Je begrijpt, als je plannen hebt voor het weekend, voer ze uit. Ik ga kamperen van het weekend. Het zal ideaal weer zijn. De tent gaat uitplooien en het vakantiegevoel in stand. In een heerlijk Pinksteren weekend. Vol zon, zee en strand. Of bos, zou kunnen.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In Nieuwkerken bij Sint-Niklaas hebben vandalen verschillende kabouters vernield van de populaire kabouterwegel achter sporthal De Mispelaar. De beeldjes werden beschadigd en achtergelaten in het bos. Sommige figuren konden buurtbewoners nog terugplaatsen, maar andere zijn volledig stuk. De kabouterwegel is erg populair bij gezinnen en maakt deel uit van het kaboutermolenpad. Buurtbewoners willen nu nieuwe kabouters verzamelen en roepen mensen op om beeldjes te schenken, zodat kinderen opnieuw van het wandelpad kunnen genieten. Lokeren onderzoekt hoe gebouwen in de toekomst klimaatvriendelijk verwarmd kunnen worden. In het nieuwe warmteplan kijkt de stad onder meer naar warmtepompen en zelfs een mogelijk warmtenet in het centrum. Volgens het stadsbestuur is bijna de helft van de CO2-uitstoot in Lokeren gelinkt aan gebouwen. In de Herbrugwijk liep daarom al een zogenaamde warmtepuzzel, waarbij onderzocht werd welke oplossingen het meest haalbaar zijn. De stad bekijkt ook of warmte uit de durmen, de moervaart of waterzuiveringinstallaties gebruikt kan worden. Een studie naar een mogelijk warmtenet in het centrum loopt momenteel nog. In Zeelen heeft een vrachtwagenchauffeur twee geparkeerde voertuigen aangereden in de Elstraat. De bestuurder reed daarna gewoon verder en pleegde vluchtmisdrijf. Getuigen verwittigden meteen de politie en meldden ook dat de trucker al eerder opvallend rijgedrag vertoonde. Via ANPR-camera's kon de politie van Berlaren-Zeelen de vrachtwagen en de eigenaar intussen identificeren. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de schade aan de voertuigen is aanzienlijk. Het onderzoek loopt verder. De historische Temsica-site aan de kaai in Temse krijgt mogelijk een volledig nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Cohesie wil het iconische gebouw renoveren en combineren met een nieuw woonproject met zicht op de Schelde. De historische gevel blijft behouden, maar de gebouwen achteraan worden gesloopt voor een nieuwbouw. In totaal komen er 55 woningen, handelszaken, kantoren en horeca. Ook het Vlietparkje wordt uitgebreid en er komt een ondergrondse parking. Volgens de ontwikkelaar moet de site opnieuw een aantrekkelijk ontmoetingsplaats worden met respect voor het erfgoed en de ligging aan het water. Als de vergunningen rondraken, zou het project tegen 2030 klaar moeten zijn.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: Radio Land van Waas.
4: Jeroen Verkruijsen.

0: Taylor Swift. Dus meteen trouwens een nieuwe vraag in de slimste Waaslander en... Ook P. Lion komt eraan.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.com.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Radio Land van Baas.
4: De nummer 1 in hits en classics. Dit is...

0: Wat een gitaarwerk, hè? Van Dire Straits, Sultans of Swing hier bij Land van Waas. Het is tijd voor de laatste slimste Waaslander van deze week.
1: De slimste Waaslander.
0: Met een vraag uit het politiek milieu. En nog buitenland ook. En de vraag is duidelijk, en ik denk eigenlijk niet zo moeilijk. Wie was de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk? Hoe heette ze? Haar echte naam, niet haar bijnaam. Die ga ik er straks gewoon bij cadeau doen. Maar haar echte naam van de eerste vrouwelijke premier van Engeland. Dat hoor je zo meteen. Intussen tijd kan je antwoorden. Info@rlvw.nl.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
2: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Natalia met Ryzen. Goedemiddag, welkom bij Land van Waals. We kijken aan tegen een zomersweekend. Heel zomers zelfs. Meer kaarten waren duidelijk. Zo duidelijk. Straks in het volgende uur trouwens nog eens de Waalse weerkaarten. Maar eerst Kokomo bij Land van Waals in Waasland werkt. Zo is dat.

0: Omar met Macho bij Land van Waas op vrijdagmiddag. En er is culinair nieuws bij ons op de radio.
1: Waasland werkt.
0: Want we hadden onlangs toch die groene Michelinster voor restaurant Nova Sidiklaas. Het is amper een week of twee geleden voor chef Guy en gastvrouw Tineke. Maar wat lezen ze vandaag in de krant? Nova is die groene ster alweer bijna kwijt. Reden, Michelin schaft namelijk de categorie groene Michelinster af. Vanaf 1 juni, dus over een week of twee, is het al voorbij met die categorie. Er was weinig rugbaarheid. Blijkbaar is dat slecht te controleren. En daarom schaft Michelin de categorie nu af.

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Met zometeen talk van Coldplay in de vakbondsactie. Ook nog Andrea met I'm a Lover. Op deze vrijdagmiddag. Bazaar komt eraan. Nacht in Amsterdam en Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Maar eerst, vrienden, vakbondsactie met Shawn Mendes. Hello.

0: Coldplay met Talk bij Land van Waas aan het eind van de vakbondsactie. Morgen uiteraard een nieuwe vakbondsactie, zou ik zeggen. Maar nee, het is weekend. Morgen niet. Zondag niet. Maandag ook niet. Het is Pinkstermaandag. Het is dan ja, lang Pinksterweekend. En vooral 30 graden.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Jeroen Verkruijsen.

0: Don't Stand So Close To Me van de Police hier bij Land van Waas. Het is vrijdag, zicht op een heerlijk lang weekend. I love it. En ik zal lang niet de enige zijn, denk ik.
1: Oh la la.
0: Ja.
1: Oh la la.
0: Met de Shaggy. Ja, man.
2: Mr. Bombastic.
0: Ja, Mr. Bombastic.

Ja, je come and go. Blijf maar bij ons. Hè. Kom en ga niet. Blijf bij Land van Waas. Waasland werkt ook na 3 uur nog een uur. Gaan we samen het weekend inknallen met hits en classics. En straks 4:10, de officiële start van het lange, warme weekend.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20ste keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

reclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Jeroen Verkruijsen.

Shalimar, Make That Move bij Land van Waza. Warm weekend van het weekend. Een paar mensen gaan misschien een move willen maken. Wegens, ja, door de hitte. In een bepaalde toestand. Ja, je weet wel, hè.

0: we veel te vertellen in dit uur. Bijvoorbeeld straks de lokale agenda. En ook de Waasse weerkaarten, de warme Waasse weerkaarten eigenlijk. En ook het antwoord in de slimste Waaslander. En de vraag was, wie was de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk? Straks
1: de slimste Waaslander.
0: Met het antwoord. Eerst is dit Sade, Now Ordinary Love.

0: Future World Orchestra met Desire hier bij Land van Waas. Ja, heerlijk weer buiten en nog eens een goed antwoord scoren ook zo meteen. Het zou niet beter kunnen beginnen dit weekend.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Ja, de vraag was, wie was de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk? Ja, ze had ook een bijnaam. Die zocht ik niet. We zochten naar die Iron Lady. Maar wat was haar echte naam? De eerste vrouwelijke premier van Engeland heette... Margaret Thatcher, my dear. Ja.
2: Dark child.
0: Oh, yeah. Iconen van de jaren 80 en 90.

Doobie Brothers en The Doctor. Wie heeft zin in goed nieuws? Ik denk iedereen, hè? En wel, kijk, hier zijn we er, mensen. Goed nieuws, een zomers Pinksterweekend lacht ons toe. Ja, vanmiddag al 28 graden met zon en wolken. Ook morgen zon met wolken, maar daar valt trouwens niks uit, gewoon zon. Bij 30 graden, jawel. En dan zondag 30 graden, op Pinksterzondag 30 graden. En alleen maar zon.

Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. De Expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas dompelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas. Zondag 24 mei is het open deursdag in Asiel het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje.

0: on and on. Oké, okay, we gaan on and on met de beste hits en classics, want music sounds great. Met Genesis. Zometeen.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.com.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: We Are Family van Sister Sledge. We gaan samen allemaal het weekend ingaan, want het is bijna 4 uur. Het is vrijdagmiddag. Het is straks een lekker warm Waas weekend. En dat gaan we samen starten, vrienden. Waasland, het weekend begint officieel hier. Eind van deze werkweek, officieel, we gaan er een eind aan maken. En straks mag Michiel verder feest vieren met de beste hits en classics, want music sounds great. Ook na 4 uur bij Land van Waas. En dan nu weekend.
1: Het is net zo plezant.
0: Zeker dat.
1: Jeroen gaat er vandoor, dus zingen wij een koor tot de volgende keer.
0: En voor 4 uur nog één keer.
2: Turbo op de turbo.
0: Jawel.

0: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-6816.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

is lang geleden dat we die nog eens gedraaid hebben, maar het mag op een vrijdag. Het is de Happy Friday met veel zon en veel heerlijke platen die richting uitkomen tot 6 uur. We kijken uit naar het verlengde weekend, het Pinksterweekend van Radioland van Maas. Een hele goede middag. Ik hoop dat jullie er allemaal een beetje zin in hebben in die Happy Friday Feel Good Tunes. Tot een uur of 6 en daar horen ook de Dinky Toys bij. I can keep my hands off you.

ergens op in de documentaire van Michael Jackson die nu te zien is op Netflix. Dat was Janet Jackson en All For You. En dat allemaal hier in de Happy Friday van Land van Maas. En over heerlijke platen gesproken, waar we allemaal nog wel wat jeugdherinneringen aan hebben, is deze.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Dit hoort er echt wel bij op deze zonnige vrijdag. Wham en Club Tropicana. Hier op Land van Maas een zonnige dag met temperaturen tot 27 graden. Morgen zaterdag, zondag en maandag opnieuw veel zon. En temperaturen tot 29 graden. Misschien er toch maar eens aan denken om een barbecue te organiseren dit weekend. Het is echt wel het moment. En de roséwijn fris in de ijskast te zetten. Vrijdagmiddag, de Happy Friday met Snap uit 92. Dit is Rhythm is a Dancer.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Nieuwkerke bij Sint-Niklaas hebben vandalen verschillende kabouters vernield van de populaire kabouterwegel achter sporthal De Mispelaar. De beeldjes werden beschadigd en achtergelaten in het bos. Sommige figuren konden buurtbewoners nog terugplaatsen, maar andere zijn volledig stuk. De kabouterwegel is erg populair bij gezinnen en maakt deel uit van het kaboutermolenpad. Buurtbewoners willen nu nieuwe kabouters verzamelen en roepen mensen op om beeldjes te schenken, zodat kinderen opnieuw van het wandelpad kunnen genieten. Lokeren onderzoekt hoe gebouwen in de toekomst klimaatvriendelijk verwarmd kunnen worden. In het nieuwe warmteplan kijkt de stad onder meer naar warmtepompen en zelfs een mogelijk warmtenet in het centrum. Volgens het stadsbestuur is bijna de helft van de CO2-uitstoot in Lokeren gelinkt aan gebouwen. In de Herbrugwijk liep daarom al een zogenaamde warmtepuzzel, waarbij onderzocht werd welke oplossingen het meest haalbaar zijn. De stad bekijkt ook of warmte uit de durmen, de moervaart of waterzuiveringinstallaties gebruikt kan worden. Een studie naar een mogelijk warmtenet in het centrum loopt momenteel nog. In Zeelen heeft een vrachtwagenchauffeur twee geparkeerde voertuigen aangereden in de Elstraat. De bestuurder reed daarna gewoon verder en pleegde vluchtmisdrijf. Getuigen verwittigden meteen de politie en meldden ook dat de trucker al eerder opvallend rijgedrag vertoonde. Via ANPR-camera's kon de politie van Berlaren-Zeelen de vrachtwagen en de eigenaar intussen identificeren. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de schade aan de voertuigen is aanzienlijk. Het onderzoek loopt verder. De historische Temsica-site aan de kaai in Temse krijgt mogelijk een volledig nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Cohesie wil het iconische gebouw renoveren en combineren met een nieuw woonproject met zicht op de Schelde. De historische gevel blijft behouden, maar de gebouwen achteraan worden gesloopt voor een nieuwbouw. In totaal komen er 55 woningen, handelszaken, kantoren en horeca. Ook het Vlietparkje wordt uitgebreid en er komt een ondergrondse parking. Volgens de ontwikkelaar moet de site opnieuw een aantrekkelijk ontmoetingsplaats worden met respect voor het erfgoed en de ligging aan het water. Als de vergunningen rondraken, zou het project tegen 2030 klaar moeten zijn. Radio Land van Waas. This is the Happy Friday. This is the Happy Friday. Michiel Tiron.

Als je een remix maakt van een plaat, dan moet je het echt wel goed doen. En dat deden ze ook, hoor. Majestic en Bonnie M en Ra Ra Rasputin, the lover of the Russian Queen. Op vrijdagmiddag, misschien zit jij op een terras en geniet je van onze muziek. Dit is Land van Maas, Maaslands nummer 1 in hits en classics. Je luistert naar de Happy Friday, waar het tijd is voor de Jacksons en Blame It On, The Boogie.

0: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Hier hoor je altijd hits en classics.

Please Don't Stop the Music. We keren zo meteen terug naar het begin van de jaren 80 met Joan Armour Trading. Die had toen een hit te pakken met Drop the Pilot. Maar eerst naar het midden van de jaren 80. Wat een mooie samenwerking tussen Philip Bailey van Earth, Wind & Fire en Phil Collins. Dit is het legendarische Easy Lover.

Elke vrijdag van 4 tot 6 luiden we het weekend in met de Happy Friday. En ze heeft 5 keer de AFAS Dome gevuld. We hebben het over Pommelien Thijs. Wat een idee. Wat als

Wat een idee. Om 5 keer te gaan optreden. In de FS Dome, maar ze kregen hem dan toch wel goed gevuld, hoor. 5 keer op een rij, Pommelien Thijssen. Wat een idee. Ze schittert tegenwoordig ook in knokken of... Het nieuws van 5 uur. De Happy Friday met Shepherd en Coming Home. Want het weekend is nu wel echt begonnen.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.

Carly Rae Jepsen. Good time, zo simpel is het. Vrijdagmiddag, het is 5 uur geweest, het weekend is begonnen. En dit waren ooit de achtergrondzangeresjes van de band Wham. Pepsi en Shirley zijn dit.

voor velen onder jullie een verlengd weekend en maandag, Pinkstermaandag. En de komende 3 dagen kunnen we genieten van het mooie weertje. En jullie kunnen genieten van al die fijne muziek. Dit is de Happy Friday met zometeen de nieuwe single voor Taylor Swift na deze van Kylie Minogue en Spinning Around.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

In een vorig leven was hij loodgieter. En volgens mij was hij altijd liedjes aan het zingen. Terwijl hij de badkamerkranen aan het fixen was. Ondertussen ook al een aantal jaren geleden overleden. Joe Cocker en The Simple Things. Hier op Land van Maas, er is een Happy Friday.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Nieuwkerke bij Sint-Niklaas hebben vandalen verschillende kabouters vernield van de populaire kabouterwegel achter sporthal De Mispelaar. De beeldjes werden beschadigd en achtergelaten in het bos. Sommige figuren konden buurtbewoners nog terugplaatsen, maar andere zijn volledig stuk. De kabouterwegel is erg populair bij gezinnen en maakt deel uit van het kaboutermolenpad. Buurtbewoners willen nu nieuwe kabouters verzamelen en roepen mensen op om beeldjes te schenken, zodat kinderen opnieuw van het wandelpad kunnen genieten. Lokeren onderzoekt hoe gebouwen in de toekomst klimaatvriendelijk verwarmd kunnen worden. In het nieuwe warmteplan kijkt de stad onder meer naar warmtepompen en zelfs een mogelijk warmtenet in het centrum. Volgens het stadsbestuur is bijna de helft van de CO2-uitstoot in Lokeren gelinkt aan gebouwen. In de Herbrugwijk liep daarom al een zogenaamde warmtepuzzel, waarbij onderzocht werd welke oplossingen het meest haalbaar zijn. De stad bekijkt ook of warmte uit de Durmen, de Moervaart of waterzuiveringinstallaties gebruikt kan worden. Een studie naar een mogelijk warmtenet in het centrum loopt momenteel nog. In Zeelen heeft een vrachtwagenchauffeur twee geparkeerde voertuigen aangereden in de Elstraat. De bestuurder reed daarna gewoon verder en pleegde vluchtmisdrijf. Getuigen verwittigden meteen de politie en meldden ook dat de trucker al eerder opvallend rijgedrag vertoonde. Via ANPR-camera's kon de politie van Berlaren-Zeelen de vrachtwagen en de eigenaar intussen identificeren. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de schade aan de voertuigen is aanzienlijk. Het onderzoek loopt verder. De historische Temsica-site aan de kaai in Temse krijgt mogelijk een volledig nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Cohesie wil het iconische gebouw renoveren en combineren met een nieuw woonproject met zicht op de Schelde. De historische gevel blijft behouden, maar de gebouwen achteraan worden gesloopt voor een nieuwbouw. In totaal komen er 55 woningen, handelszaken, kantoren en horeca. Ook het Vlietparkje wordt uitgebreid en er komt een ondergrondse parking. Volgens de ontwikkelaar moet de site opnieuw een aantrekkelijk ontmoetingsplaats worden met respect voor het erfgoed en de ligging aan het water. Als de vergunningen rondraken, zou het project tegen 2030 klaar moeten zijn.

Away. Het is nog altijd een nieuwe single voor Offenbach. Je hebt ze misschien een aantal keer gezien op Krammerok. En binnenkort in september is dat weer zo het geval, Krammerok. We hebben het over de jeugd van tegenwoordig. En we gaan ons Spaans een beetje bijspijkeren. Dit is Get Spanish in Happy Friday.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

discoliedje van lang geleden hoor. She Can't Love You. Van Chemise en hou je van disco, funk en R&B. Morgenavond vanaf 7 uur zit je weer goed voor Soul Tracks in de mix. Dat is 3 uur lang dat soort van muziek om je zaterdag lekker en gezellig door te brengen. En dat kan natuurlijk met de vooruitzichten die er zijn wat het weer betreft. Een barbecue'tje morgen en de muziek op Land van Maas lijkt me een goed idee. Dit is Bandolero en Paris Latino.

Melissa Turner, Danette, Don't Need to Know Your Name. Deze naam ken je, dat waren Hoover Phonic en Amalfi. En zo gaan we langzaam maar zeker richting 6 uur. Dit was de Happy Friday op deze vrijdag tussen 4 en 6. Ik hoop dat jullie er allemaal een beetje van genoten hebben. Maak er een fijn weekend van. Aan zon zal het niet ontbreken. Geniet ervan, rust goed uit. We spreken elkaar in de loop van volgende week. Dit is Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.

0: poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noor Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: Radio Land van Waas. After Dinner met Johan Waterschoot.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de Most Wanted-lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam één puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.

Radio Reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei van 10 uur tot 17 uur.
1: Radio Land van Baas.
2: De nummer 1 in hits en classics. Dit is

Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

0: Most Wanted-lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noor Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: Hits en classics.
1: Dit

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.